0: Hallo, plaatvrienden. Minister Deetman.
1: Henk, voordat we beginnen.
0: Ja.
1: Ik zit nog met een probleem. Ik heb een liedje geschreven over het generatieconflict.
0: Oh.
1: Maar nou wil ik wel dat mijn gedachten zo groot mogelijk publiek bereiken, begrijp je?
0: Ja.
1: Kortom, het moet een hit worden.
0: Oh, een hit?
1: Ja.
0: Maar er zijn regels voor, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Je begint met een discodrum.
1: Ja, ja.
0: En dan een klap.
1: Een klap?
0: Ja, zo'n klapmachine. Nou, en daaraan voeg je toe een lekker commercieel synthesizertje.
1: Wat?
0: Een synthesizertje. En als je nou echt wil scoren, dan wil je, dan is onontbeerlijk een leuk kinderkoortje.
1: Dat klinkt wel goed, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja. Maar zouden we dan wel de bedoelingen van mij, ik bedoel, over het generatieconflict dan wel overkomen?
0: Tuurlijk, Harry.
1: Ja?
0: Ja. Doe het nou maar zo.
1: Ja?
0: Dan moet jij eens opletten, jongen.